met Luc. Met Luc op zijn Bana zin kopi kala no gobel kate lua senula. Sinula kuyen na sotosa. Kuyen na sotosa.